0: Luister FM.
1: Rooi is lankal, nie meer rooi. Die mooie rooi van rose. Die kleur van liefde, van weleer. Nou rooi, die raad gekozen.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei

0: van.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Dear Michael. Dear Michael. Dear Michael.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Je hebt de mooiste songs uit een lang tijd geschreven. Als is 12 minuten niet dan de tijd van 6 uur bij Lekker Luisterstatie. Ik hoop daarom jullie ochtend is lekker en jullie beginnen om goed. Hier is je Grootback Breakfast. Ik is Gerkie, jouw barrio, Pial. Obama Lonesome, Lisa, is op holiday. En ons gind dit van, ze werkt baie hard en waardeer aan verschrikkelijk baie. Je Grootback Breakfast al rarig niet wees wat het is, als het niet voor haar was nie. Maar ik moet vir jullie één ding sê, jy weet, dames en heren, gestrand lees ek hele paar dingetjes op sociale media. En deesdaan sien mense het verskrikkelijk baie hoe mense praat daaroor. Nou, betuig daar voel het zwaar, en ek wil vir julle sê, ons dra in stilte bekommernisse, teleerstelling en vraag waaroor daar nie altyd antwoorde is. Hier. Maar selfs daar, gewoonlik in die moeilike oomblikke, wil ek net vir julle een ding sê, die Here is altyd daar. Is altyd daar. So, hy vra nie altyd dat ons op die perfekte plek moet wees nie, maar ons moet perfek probeer wees, of ons moet nie perfek wees, maar ons moet op die perfekte plekke probeer wees, om die regte dinge te doen. So, ek wil vir jou vra vandag, doen hy moeite, kom soos jy is, met die genade wat jy kry, en onthou niet, maar jy is nie alleen nie, daar is nog hoop, daar is nog licht, daar is een Here wat vir jou wacht, en vir jou sê, luister hier so, kom na my toe, ek wacht vir jou. Alright, want dan het Yeshua 1 vers 9, sê wees sterk en volmoed, want die Here jou God is by jou orals waar jy gaan. En dit is baie belangrijk dat dit onthou, ek sien baie keer op sociale media, sê die mense, dit raak te veel, sê wie wat is ok, as dit te veel draak, as daar maar ou, wat die last vir jou kan draak.

meer Romeo, my Juliet. In een gebroken wereld was ons perfect. Nou dans hier, alleen op die ritme. Klop, mijn boss klop, saam met die licht. De hart zit cowboy onder die straatlig. Lime Ranger op zoek naar die manen. My Juliet.

Lekker een stukje F250 is altijd lekker. Oh, het was mijn droombakje back in the day, man. F250. Tot ik die F1000 gezien heb bij een motorshow. En ik kan met de leer amper inklim. Absoluut amazing. Daar het 1 miljoen rand. Dat is zeker 12 jaar terug. Crazy. So ja, dat is 10 minuten net voor die tijd van acht. Ik zie mensen vragen van mij. Wat gaan alles aan in William Moffat? Wel, ek dink dit is seker maar die pad wat reggemaak word of wat afgeblokkeer is daar. Maar daar is geen informatie deur nie as iemand my kan help en dalk net vir my die eerste hier sal deur. Verjaarsdagboodskap iets wat wel deurgekom het, wat is hierdie tyd gaan lees, as te myn. Maar eigenlijk moet jou verjaarsdag, Sean Meiberg, jy is die liefste van my leven. Mag jou jaar vol bleef vreugde wees. Nu, nu, sikla. Man, die legend, Sean Meiberg, hoop jy het een great dag en woord is om een lekker gooi, op sy een great lekker. Man, ek love dat, kom van Jana Jonker af. Ek het in Engeland geleer om buig, is erg, maar hulle is hier goes, gravy pakkie en al, maybe als alles. Een ding wat ek net hier kon oorkom hier, is gegranulated, is knor, sausie of wat ding, granules. Weer, wat groot geraam, maar alle allemaal granulated, en is net hierdie, maar daar boodskampies, eerst hier is een bliedfirm, is nie probleem, kry jou bel. En hulle sê,

Lekker uit Datsun bakkie. Nee, nee, die een van die beste bakkies ooit, nee. Die tijd was dat maar die chosen of choice. Dat was die chosen bakkie, nee. Ik zie even jou. Maar tot vandaag nog een van die lekkerste songs. Man, I feel like a woman. Treffer na treffer, riep je Groenberg Breakfast. Maar ook een liekie. Wat jy as man nie sommer hard op in die publiek kan singe. Mense kyk jou weird, wat jy kan. Maar die mense gaan jou bietjie weird aankyk, nê? Nee? Ja. 12 minute net na die tyd van 8 hier op die lekker luisterstasie. Stel nog maar seker, weird aankyk, nê? Nee? Ja. 12 minute net na die tyd van 8 hier op die lekker luisterstasie. Stel nog maar seker, na die groetperiode toe voor ek oorgaan die volgende omroeper.

0: groot treffer gewees, hoe dat uitgekom het daar natuurlijk Jack Paro met Gazelle. Hi, Brad Jack. So ja, het is op hier die donderdag, vijf vrijdag, een slaapje, dan sit die naweek, dames en heren, lekker dinge wat gebeur, en ons is excited daarvoor. So ja, kijk uit vir dit, en weer eens, gaan bykie rond op die sociale media, gaan volg al jou omroepers en Luister FM natuurlijk, en gaan bykie uit na die TikTok channel, Luister FM Live. Bekie dan gaan kyk wat vang al die omroepers aan natuurlijk ook en al die lekker dingetjies wat al gaan gebeur soos onderhoude en al die dinge. So ja, maak een plan, maak het wou en gaan vang een like daar en volg bekie dier dit. Maar kom ook dier en gesels met ons natuurlijk, luister wem kan jou besigheid of jou funksie vat tot een splinter nieuwe level. As jy net in contact kom met ons bemarkingsspan, wie weet, miskien kan ons jou help adverteer op radio of self ons busie by jou perceelie vir jou funksie of jou besigheid of self net met al ons der duisende volgers wat baie actief is, kan ons help met sociale media. So stuur het vir ons dier bemarking at luisteribem.co.za en ons maak het veel lekker.
1: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fleet is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041 586 3379.

0: Zwiftrekken.
1: Wat is grappig rondom ons nieuws Zwiftrekken? Wat lijn nou ons nieuws om 9? Altijd zo'n 295 kan eerst succesvol gereparatrieer. En John Kovacs is hier aan die derde ronde van die Franse Open. Als ook uit Zuid-Afrika uit minister Groenewald sê die oorbevolking van gevangenis hou verband met druk in die strafrechtstelsel. Dit lijn recht tot bij jou nieuws om 9.

0: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Hallo?
2: Ah, Joe, is dat hier? Zo gaan het.
1: Goed, dank je, jij.
2: Lekker, hoor je zo? Is je lustig om te kijken?

kabra, zou ik dat zijn? En jij vraagt mij waar ons morgen zal ons gister weer kan terugkrijgen. Zoals mis erin in die ogen, kleef jij aan mij.

staan jij voor mij. En die hoestheid van je liefde, waar ik jou krijg. En die mijlen wat voorbij glijdt. En die hieren wat ons samen krijgt. En een zonnebloem zijn zoet, is ons verzoend.

kan niet stil blij. Het maakt niet zaak waar ons gaan, ons zal moet deel worden.

zijn mond. Voor jou zal ik lief hê, tot die dag van mij dood. Dit was waar voor een rukkie, maar toe wordt ons groot.

Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: Die klanke van Kosie Beke is met die boere, Joel. Net oor het Dodo met Maisie en Benson Boons geef ons a Beautiful Things. Die tyd is so 20 minute voor 3, amper tyd om te groet. Maar ek wil net gauw met julle ietsie deel ter viering van Lisa Marie's hoentjie Finn se 6de verjaardag, wat natuurlijk in juni maand is, is het weer daar die tyd vir sy liefdadigheidsproject om sy maaikies te help. Dit is Finn's Furry Friends. Nou gedurende Mei en Juni samel hulle honde en katkos in as ook komberse en enige diere verwante skenkings. Nou hierdie donasie sal versprei word aan verskeie skuilings en organisaties wat rondloper en hawelose troeteldiere in en om die Nelson Mandela Baai omgewing huisves en natuurlik versorg. Die aflaaipunte is Zeebrands, Villiersrode de Warmer, J-Bay Toerisme, Centrum Jeffreys Baai, OJ's Charity Shop, dis Oosterland Jeugdcentrum en Dispatch, die Mount Pleasant Veearts, dis Buffelsfonteinweg en dan Daily Creations in Lorraine.
1: Want is allemaal weer les van Keier. Is er nou? Wop, dat klap die skote. Vanavond is weer een grote. Aha.
2: Vanavond gaan ons groot.

Black Sabbath, Paranoid, Big Week saam met julle, is die Big Nick Drive. Goeiemiddag, is het donder in de donderdag, soos jy kan hoor. Franse van Kouk, dagdrome in Suburbia, skop vir ons dinge af. Dankie Team Kalitz, met jou middag saam zijn. Morgen skop jou naweek vir jou af, met jou naweek afskop. Selle tyd, selle plek, ander type klank en dinge. Jy weet ons, bykie meer wild op een vrijdag by Etty. Net sit op een donderdag een bykie meer wild is hier by my op die Big Nick Drive. Samen met jy tot so net voor 6, ons kyk lekker samen op jou lekker luisterstasie. Jou weer om die draai, dan het ek ook jou sportnies. Ons het ook Topiek en Johan Groete kom in, soos jy gesien het daar op Facebook. Hy gesels een bykie saam met ons, ons voer een onderhoud met hom oor die back and close hier. Ja, die dinge wat daar aangaan, alle vorderingen van ons laatst gesels het, is een bykie van een opdatering, een part 2, as ek nou so kan sê. Deel nummer 2 van ons laatste gesprek. Dit kom alles jou krant toe, met die so op Luister FM. Wel en Swart sing oor die vloek van die gitaar.

wat elke hand en die donkerte zo schreef. Jouw minste waarden als gemeten voor geld,

Vertellen achter mij, de bergen en voer kan mij. Onder op je vier, toe veer die liefde. Wanneer mij, hoe kan ik als mijn hart zo schreeuwen? De chips te blij.

ik niet slaap en droom mij te zak. Lafta weer oef, die voor mij die oef, ze waren weer en brak. Nou is daar eens vol brakken mee, rust weer stoer. Gaan ik alles verbracht en die lot vermoe. Ja, die rooien zijn die bonten zijn het alles wat de honden staan. Ze jullie spul brakken in de fontein.

vergeet. Tussen al die ander wat een leeftijd genereer. Hierheen op een vrijdag.

Once as I move in, diamant on your neck. Here is my beautiful rose, and egg is your jack. Jij is die wordklas en ek nie die skrywer. Mijn geld en my beersie, maar ek hou jou nog stijver. Wat is die liefde?

van my klein verhaal. Statige kerk aan die einde van my reis. Sy

geht ein Freund, I wohne in a Townhouse. Mit Tralis, Slotten, ein piepklein Balkon. Van daar zien hij me daar, die spitsuur verkeer. Op die bezige snelweg. En soms ook die zon. En soms ook die zon. Mijn vriend heeft een visstank met zilverglad vissen. Een plastic kasteeltje en klippies wat blank. Elke vis draagt die naam van een minnaar wat weg is.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: με τρούν.
1: Εξημερινά στα περιλάντε, als die zon zijn kop uitsteekt. En met diergewerkte handen die grond en zijn vingers breekt. Reken nader in wat aankomt, als daar donker wolken dreigen. Ik zie mijn pa staan voor ons God verstomd.

Kom van buiten en cijfer deur die ruiten. En ik gooi nog een paar kolen op die vuur. En mijn